0: جاريك ايه بقى الف يا قتل ما شاء يا جاكستيش الله كما بدي يا قلت ما طبعا يوم كما دايما
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel me even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zich vragen, want je bent binnenkort weg, geloof ik. Heb je nog van de stickers van fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer moet. Est-ce que c'est possible? Thank you, bro. Ciao, ciao.
3: Oui, Zwanger, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu nog op aan zijn om in stand te houden. Als het maar duurt, c'est pas. Je hebt maar zijn belletje. Dikke bij zijn. Yo.